Ja, het gaat. Ik kan jou prima vertalen met de portofoon. Dus, naar de klop, ik gebruik inderdaad vaak zo'n standaard zo'n tafelmicrofoon. En dan wil ik het maar idee dat ik iets zo zet. Ja, even weer vergeten terug te zetten, dus dan kan het zijn dat ik wat zachter droppel. Hai. Maar dat is bij deze opgelost. Ik moest even denken, ik heb een inkoop 2030. Momenteel aanstaan. Ik moest even denken waar in het menu die gain ook weer zat hoor. Dus vandaar dat het even duurde. Maar het feit dat het gaat in ieder geval vanuit Assen naar Heerenveen prima met een portofoon. Ik kom prima overeen. Dat gaat, ik weet nog niet wat de afstand is,

0: Ja, aber das ist ja nichts Neues hier.
1: Ja, das ist leider richtig.
0: Eine Ausgabe. Oder so langsam, wofür man sich die Lizenz gemacht hat. Aber nun gut. Wir haben sie auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt immer frustrierte Menschen, ne? Die das einfach nicht leisten können.
0: Das ist wie beim Autofahren im Moment geworden. Das wird auch immer schlimmer.
1: November, ihr Gott, ich bin immer raus aus dem Konzert.
0: So, alles klar, schönen Abend noch, 10:09.
2: So, ik heb wel wat gerommel. Ik zie nog geen... ik heb nog geen regen. Maar ik heb wel wat gerommel. En gerommel bent u, dat begint ook iets harder, hè? Ik zit ook op de SDR-ontvanger te luisteren. Ik luister veel op zo'n SDR... op een web race aangedaan. Dat hele spul heb ik ook boven in de warmte staan. En ik zit lekker thuis beneden op de tablet te luisteren, hè. Er zit alleen een iets kleiner antenne aan, dus lager sowieso. En daar zie ik inderdaad wel wat... Daar zie ik inderdaad wel wat, wat spijkers in. Maar ik zie nog geen grote lichtflessen, dus... Meestal als die komen, dan is die er ook goed draait, maar ik zie nog geen rode licht. En dan ben ik wel even benieuwd of je die assen nog een beetje droog kunt houden. Dit is PA0HRW voor PA0EKA.
3: Hier Lenningse station, daar kan ze me staan. Volgende keer, 3 november, 9 Sierra Mike.

Ja, nou Erik, ik zit ook net even op je website te kijken. Nou, hartstikke leuk. Ja, ik zoek hem toch even op, hè. Ja, hartstikke leuk. Je zit wel behoorlijk hoger dan ik. Ja, ik ga toch eens even een keer nadenken over zo'n lichtantenne. Ja, dat moet nog wel even met de directie hier besproken worden. Dat snap je ook wel, hè. Oké. Okay. Ja, maar Erik, hartstikke leuk dat je terugkwam. Leuk je gesproken te hebben. Ja,